0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona Passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Staperts 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Dit liedje van 3T schept de nodige saamhorigheid. Tenminste, dat is mijn bevinding. En ik hoop ook die van jou. De kleine hit was dat met I Need You. En die grote hit was van No Mercy, When I Die. En hier zijn de volgende drie. We beginnen met een Nederlandstalige.

Hopelijk doe ik je wederom verrassen in dit uurtje van de Muziekfabriek. Straks gaan we dit rijtje van drie afmaken, maar we gaan eerst naar ons tweede item. From long time ago.

0: Iran play the record. Jukebox classic.
1: Zo bleken ze zich in de tweede helft van de jaren 50 met verbazingwekkend gemak te kunnen aanpassen aan de rock'n'roll. Vaak via covers van rock'n'roll en rhythm and blues songs. Zoals hun vrouwelijke antwoord op Charlie Brown van de Coasters. A Girl's Work is Never Done uit 1959. Hun eerste hit was Mr. Sandman in 1954. Hun bekendste liedje was wellicht Lollipop uit 1958. Een cover, want het origineel, ook uit 1958, is van het duo Ronald & Ruby. Enkele andere nummers van dit dameskwartet zijn Eddie My Love en Born To Be With You. Ze traden op de radio op voor Alan Freed, zaten op 5 augustus 1957 in de allereerste American Bandstand, die landelijk werd uitgezonden op de televisie en waren ook te zien bij Ed Sullivan. In totaal haalden ze tussen 1954 en 1961 13 keer de hitlijsten. Eind jaren 80 kwamen de vier dames opnieuw bij elkaar in de bezetting Lynn Evans, Nancy Swain, zus Jane Swain en de nieuwe Doris Alberti. Uit die periode dateert een live registratie gemaakt in Branson, Missouri. In 1997 stopten ze er definitief mee. Luister uit onze jukebox naar de hit uit 1958 van de Cordettes. Hier zijn ze met Lollipop.
0: Jukebox Classic.

Uit de tijd van de petticoats en de strakke leren jackies uit 1958, de Cordettes en Lollipop. Wil je meer te weten komen over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van met de roet in dit rijtje van drie en dat is deze van...

0: Het is geen vereiste, maar wel gewenst jouw muzikale inbreng. Wat hadden we zojuist op de radio? Even kijken. We hadden Ingrid, To Have Fortune. Daarvoor zat Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En we begonnen met die Nederlandstalige van Keizer en de Munnik. Kijk me na.
1: Ik vind het gewoon lekker.
2: I turn to you.
0: Ik heb wederom drie wieltjes voor je klaarstaan. Kom op, we gaan ze weer opzetten.
3: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Nou, ik hoop van wel. We gaan terug in de tijd in de jaren 80. Doen we met Paul Swaarman. Hier is You Can Call Me Al.

0: 1980, een hele dikke zomerhit voor Ivan en Baila.
1: De Muziekfabriek.
0: En in het midden hadden we die Nederlandstalige.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Die was overigens van Jamie Sanders, als je naar me lacht. En we begonnen met dat liedje uit de jaren 80 van Paul Simon, You Can Call Me L. Het is er weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn naam is Thomas Jones Woodward en hij komt uit Pontypridd, Wales.
3: Oude lullenplaat.
0: Geboren op 7 juni 1940 en is een popzanger. Vooral in de jaren 60 en 70 is hij een wereldster.
3: Oude lullenplaat.
0: En bovendien voor heel veel dames een sekssymbool. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits zoals She Is Not Unusual, Delilah, The Green Green Grass of Home en She's a Lady. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten zoals Elvis Presley, tevens een goede vriend van hem en Frank Sinatra. Eind jaren 90 kende hij een revival met het album Reload. Daarop staat onder andere de hit Sax Bump. Op 29 maart 2006 werd hij geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Hier is uit 1968 de hit Delilah van niemand minder dan Tom Jones.
3: Ow.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Ja, dat was het met de oude lullenplaat voor deze keer van Tom Jones en Delilah. Het liedje deed het maar liefst 24 weken lang in de hitlijst. Hoogste positie, nummertje 2. En dat was in het jaar 1968, heel lang geleden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd. Binnenkort zijn we weer terug met een nieuwe aflevering op dit radiostation.

0: petto. Het was deze van One Republic. Het liedje heet Good Life. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Ik zeg maar weer gegroet. En adios.
1: Een beetje.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst was de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.

0: lekker celletje elektrisch jazz. Met een gedegen muzikale opleiding. Het waren wel weer de jaren 70 voor ILO, Electric Light Orchestra. En it's a living thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve

0: opa van die heerlijke ouderwetse tikken.
1: Uit België, gezellig stel. Soul Sister.
0: Love is like a mountain. Lieve vrienden, waar ook deze aardkloot. Het komt allemaal naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Tot zometeen voor jou een fijne

0: Zuid-Afrika, dat was een thuisbasis. Dat was 1978. Scoorde ze hiermee de eerste hit, tegelijkertijd een wereldhit. Dat was, en het waren de dames van Cloud. Ze zongen voor jou alleen, Substitute.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Dat levert toch in een lekker landje, vrienden. Ja, je kunt natuurlijk ver weg gaan op vakantie, maar... Och, heerlijk in eigen huis.

bij onze onvergetelijke hit voor vandaag, dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Carpenters. Alsof je dat nog niet wist natuurlijk. En On the Top of the World, ja, ja. Iedereen wil wel aan de top of the world staan natuurlijk. En geld verdienen en dergelijke meer en macht uitdelen. Goed, hier is Miley Cyrus en The Midnight Sky.

dat een lekkere lunchbreak song natuurlijk als het ware. Miley Cyrus en dit allemaal met haar Midnight Sky. Ja, wat er dan allemaal gebeurt natuurlijk. De nacht heeft zijn leven voor zichzelf natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het Geertse nieuws van toen. En hoe dat geworden is, wel, dat is... Nu, je hoort het al, hè. Hier is Alicia Keys en Underdog.

0: Lantern Radio. iTurnRadio.nl.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Goedenavond, dinsdagmiddag. Van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van toen. Even het blaadje erbij nemen natuurlijk. En dat zonder blaadjes even ergens. Goedemiddag. Het smakelijk eten als je nog aan tafel zit deze dinsdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel hartelijk gefeliciteerd natuurlijk. Maar terug naar 1970 of 1986. In 1970 scoort Shocking Blue een nummer 1 hit in Amerika met Venus. Ze zijn daar de eerste Nederlandse band die dat lukt. In 1986 stond de nummer opnieuw op nummer 1 in Amerika. En dat in een uitvoering van de dames van Bananarama. Hier zijn de Bananaramatjes en Venus. MUZIEK

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu de hit-up van Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Inderdaad, Amon Dietschoff geven een dynamische plaat als je mij vraagt. Bijzonder gezellig als je erbij bent. En deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En ja, we waren nog een klein beetje aan het wachten. Ik denk dat hij er wel is als
1: het goed gaat. Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Eerst terug uit verlof, hè? Inderdaad wel, onze Kees. Wat zit er nog in de broodtrommel vandaag? Wel, Dotan zit er nog in. Dan heb ik ook nog Boos. En dan hebben we ook nog de Corner Shop. Wie hebben we nog allemaal? Marcia Hines, de Gypsy Kings, Julia Leclerc en Ura Heep. Dit is, kom je nog allemaal tegen hier in de lunchbreak op deel 2. En dat doen we tot getezen van 1 uur natuurlijk. Eerst Boos en Loon.

inderdaad, zo is ook eens eventjes waar belofte dus een warme soep gehaald natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Mons en Anna Loos. En dit dan met hun Frankfurt Orde. Ja. Dus ze worden onze Duitse vrienden natuurlijk. Hè. Ja, die ook aan de radio aan het luisteren zijn. En ergens op de middengolf of gewoon op de radio natuurlijk. Hè. Of op de computer. Je kunt ons overal ontvangen natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn we er voor jou natuurlijk. En dat allemaal hier met jouw favoriete radiostation.

0: inderdaad, hè, wat is mooi, mooi, mooi. Hè. Wat vindt men mooi, wat vindt men niet mooi? Moet maar eens vragen aan de mannen van de Clouseau, want ze zijn nog heel de week tot en met de vrijdag onze artiesten van de week natuurlijk. En dat was natuurlijk Clouseau en dat ze de mooiste is.
1: Jouw muzikale vitamines, elke maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1 in de Lunchbreak.

0: Zij luisteren ze weer al op onze eentje. Van de tiende natuurlijk. En inderdaad wel. Corner the Shop hoort je natuurlijk. En dan met een beautiful, beautiform Asher of the 45. En ja, inderdaad, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, dit is geworden onze Spaanse vrienden. Hier zijn ze. De Gypsy Kings en Bailame. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Hakken we de weekend 2. Hakdag natuurlijk. Hè. Morgen woensdag zeker weten. Tot dan. Bedankt om te luisteren. En stay tuned on your station.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook 2 verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

maand september. Begon vandaag met Amy Winehouse en Rehab. Gevolgd door deze uit 1986. Open Your Heart van Madonna. Een uurtje hits en classics. Daarom ben ik gekomen.

ironisch nummer. Een gratis rit terwijl je al betaald hebt. Het regent op je bruiloft. En een oude man wint van 98 jaar de loterij en sterft de volgende dag. Alanis Morissette in 1996 met Ironic.

overeen. Deze eerste klassieker in dit uur. From the Monkees. 1967. Origineel van Neil Diamond. Of toch geschreven door Neil Diamond. De Monkees waren met vieren. Maar in dit nummer nam drummer Mickey Dolenz de lead vocals voor zijn eigen rekening. Straks Frankie Goes to Hollywood.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze pakte me op.
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: Ik kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rot jongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

De huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: dinsdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
4: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

Tijdmachine op deze dinsdag van 29 september 2026. Jullie de Tompoesplaat van deze week. Bobby Dylan met Blowing in the Wind. Uit op single 13 augustus 1963. Met aan de B-kant Don't Think Twice, It's Alright. En deze twee nummers vind je op zijn tweede studioalbum met de titel The Freewheeling Bob Dylan. En donderdagavond even over de klok van 8 heb ik nog twee nummers van dit album voor je klaarstaan die niet op single uitkwamen bij het programma Album Tracks tot aan de klok van 9 uur. Maar eerst vanavond, want wat heb ik klaarstaan voor je? De muzikale tijdmachine met rugnummer 456. Dadelijk Rolator Hits. Eerst uit de jaren 70 en later het eerste uur uit de jaren 80. Maar ook de Beatles, de alarmschijf van een halve eeuw geleden. Een mooie nieuwe binnenkomer uit de Nederlandse top 40, ook van een halve eeuw geleden. Maar natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. En de keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel deze week Voulez-vous en de keuze ging tussen ABBA en Bonnie St. Clair en Junit Gloria. Tweede uur starten we met de Rolator Hits uit de jaren 90. Zero's komen ook nog langs voor je. De Rolling Stones staan erbij. Een jarig artiest, Mary Wilson. Maar we starten eerst met de Rolator Hits uit de jaren 70. Hier is Heads, Hands and Feet. Met het nummer Silver Mine. Nogmaals, van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van vanavond.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van der Heuvel.
1: 1970.

14 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Je hoorde de single Evil Woman. Dat is van de band met de naam Black Sabbath. Dit nummer vind je op het debuutalbum van de band. En dat heeft de titel Black Sabbath. En van dit album hoor je donderdagavond even naar de klok van 8 nog 2 nummers die niet op single zijn uitgekomen. Bij het programma Album Tracks. Maar voor veel meer muziek uit de jaren 70 ben je morgenavond al welkom even naar de klok van 8. Bij het tweede deel van de Rock and Roll and 70s Show. Nu tijd voor de band van de maand, september. Nanda Maas heeft gekozen voor de band genaamd Styx. Je hoort het nummer The Best of Times. Dit was de eerste van de totaal 4 singles die van hun 10e studioalbum nog kwamen. Met de titel Paradise Theater. Hier is Styx.

0: hoorde de Beatles met de stem van de heer Paul McCartney met het nummer getiteld Yesterday. En dat vind je terug op het album Help. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1965. Ik ga naar 1976, want ik ga de nummer 1 uit de tipparade draaien. En voor deze week zijn dat de Bay City Rollers. And I only wanna be with you.
1: Hey, hey, hey, hey, let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

De alarmschijf van een half eeuw geleden. The Bay City Rollers and I Only Wanna Be With You. Origineel trouwens van Dusty Springfield. Ik blijf met je in 1976, want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

hier Brian Ferry met weer een cover, The Price of Love, origineel van de Everly Brothers. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 40 tot en met week 50. Totaal 11 weken, met als hoogste notering nummer 8, waar het 2 weken stond.

2026.

0: 27 minuten voor de klok van 8. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 29 september 2026. En uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je de heer Douwe Bob met Note to Self. Nu tijd voor de rollator hits uit de jaren 80. Ik start met Soft Cell en een Say Hello, Wave Goodbye.
1: ...1981.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: ...1986.

0: kort op een sloopje. Het draait en dan ineens draaien ze de knop in en dan gaat hij achterstevoren en dan stopt hij. Heerlijk, het is maar een paar seconden. Het zijn van die piepkleine dingetjes die opvallen in dit soort nummers. Je hoorde trouwens het nummer You Can Call Me Al. En dat is van de heer Paul Simon. En het komt van het album Graceland. Nummer You Can Call Me Al kwam uit op single. Trouwens de eerste van de totaal vijf. Andere vier hadden de titel Graceland, The Boy in the Bubble, Diamonds on the Soles of Her Shoes. En tenslotte Under African Skies. En donderdagavond staat dit album Graceland even na de klok van 8 uur. Ook in het programma Album Tracks. En hoor je nog twee nummers, alleen die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song with Directions in the title. Ik begin met de Pet Shop Boys met hun Go West. En daarna Eddie Cochran en Three Steps to Heaven.
1: ...1993.

ziel. Je hoorde de Womack Sisters 3 in het geval, jawel. Met het nummer met de titel If I Let You. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wederom danken wij u weer voor het stemmentitel deze week. Voulez-vous. Keuze tussen ABBA en Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria. Totaal 51 bracht er 1 stem uit. Na ABBA gingen er 26. Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria kreeg er 9. ABBA, Bonnie Sinclair en Unit Gloria tezamen kregen er 4. En we willen ze liever geen van tweeën horen. Dat waren er toch weer 11. Dus de keuzeplaat van deze week is ABBA. Met totaal 30 stemmen. Voulez-vous.

0: de keuzeplaat van deze week. Voulez-vous van Allah. En Bonnie Sinclair samen met haar unit Gloria, die verhuist naar de vrijdagavond bij de Weekend Starts. Hier de opening daarvan, jawel. Inmiddels 1 minuut over 8. Welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Ik start met de rollatorhits uit de jaren 90. Vandaag in 1997 komt de CD-single Het Geeft Niet van Akda en de Mulk uit. En hier is de titeltrack.
1: Geeft niet.

0: de Red Hot Chili Peppers met het nummer Give It Away. Het kwam uit op single en je vindt het op het album Blood, Sugar, Sex and Magic. Het vijfde studioalbum van de Red Hot Chili Peppers. Give It Away was de eerste single. Daarna volgde nog Under the Bridge, Suck My Kiss, Breaking the Girl en If You Have to Ask. Deze is de titel van het nummer. En ik heb nog twee nummers van dit album, maar die hoor je donderdagavond. Heel na de klok van 8, voor de klok van 9, bij het programma Album Tracks. Tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 25 oktober 1941 in Melbourne, Victoria in Australië. Overleden 29 september 2020 aan de gevolgen van de ziekten Addison en dementie. In Los Angeles, Californië. Haar naam Helen Maxine Reddy. Je hoort haar samen met haar dochter Tracy in het nummer You and Me Against the World. Helen Reddy is 78 jaar geworden.

10 minuten over de klok van 8. De muzikale tijdmachine, you're the Rolling Stones. Met Mixed Emotions. En dat vind je op het album Steel Wheels. En vandaag in 1989 kwam dit album uit in Amerika. In Nederland kwamen er 2 singles van dit album. De ene hoorde je al, Mixed Emotion. En de andere is A Rock and a Hard Place. Tijd voor dit.

0: voor de artiesten verjaardagskalender. De jaren die ik vanavond aandacht geef in de muzikale tijdmachine is Mary Wilson, geboren als Mary Macmillan Ramsey Wilson. Vandaag in Londen, Engeland, in 1954, dus alweer 72 jaar. Die is al bezig in de muziek sinds 1980 en doet dit in de stromingen pop en jazz. Hier is het nummer Just What I Always Wanted.
1: ...1982.

Je hoort de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTurn Radio. En deze week hoorde je Kiza met Giant in My Heart. Kiza, geboren als Kizaraya Elistad. 16 januari 1989 in Calgary, Alberta. In, jawel, Canada. Singer, songwriter, maar speelt ook gitaar en keyboards. En doet dit in de muziekstijlen house, pop, electronic sinds 2005. Het nummer Giant in My Heart. Dit is de tweede single van de totaal 6 die van haar tweede studioalbum afkwamen met de titel Sound of a Woman. Nee, nummer kwam niet in de top 40. Het was 6 weken te paren en dat was het.

0: Nu, tijd voor het item Instruments That Are Mentioned in the Title of the Song. En we starten met de Boston Pops Orchestra. Met hun 76 trombones. Ik heb ze geteld, inderdaad. En daarna hoor je Dan Hicks en his Hot Licks met My Cello.
1: ...1980.

gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

the Bass. Kinga Gleik met het nummer Doloni Dola. En de bassiste die je hoorde, deze dame is 14 lentes jong. Tijd voor de muziekstroming Alternatieve Rock. Vanavond hoor je de band gemaakt genaamd The Almost. Nee, is niet helemaal een band, maar ik leg het je uit. Nummer trouwens wat je gaat horen is I Mostly Copy Other People. En The Most is eigenlijk een solo project van de drummer Aaron Gillespie van de band Under Roach. Maar reken maar dat deze leden van de band te horen zijn op zijn solo projecten. En I Mostly Copy Other People komt van het album Southern Weather uit 2007.

denk ik, draai eens een surfnummer op deze avond. You're the Ventures met de Diving Guitars. 1962, ik ga naar 1984. Hier is Orson Fox met Love's Greatest Adventure.

dat. Hier zijn inderdaad alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een live nummer. En is deze week van Uriah Heep. Titel is Love Machine. Nummer komt van het album Uriah Heep Live January 1973. En is van dit album trouwens kwamen twee singles. Love Machine is er één. En July Morning is de andere. Donderdagavond heb ik weer bij Album Tracks twee andere titels van dit album, live album, erbij staan voor je. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf van elkaar of van elkaar af, dat kan ook. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. Graag tot de volgende dinsdagavond voor weer een nieuwe aflevering van de Muzikale Tijdmachine. Of anders morgenavond, even over de klok voor 7. Over 7. De Rock'n'Roll and 70's Show, donderdagavond Bart's Guitar Platform. Gevolgd door precies dat programma Album Tracks. Maar nu wens ik je een hele fijne radioavond verder. En ik zeg tot de volgende muzikale tijdmachine. En joep doei!

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Timmy-tijd met Tim Schuifmaat.
1: Get ready.
2: iTunes Radio.

Met Inner Smile uit 2001. Wat een heerlijke plaat. Zo vlak voor je weekend. Gisteren was de laatste plaat bij Tim Nieuwhuis. Tim in de avond, dank je wel daarvoor. En zoals je het weet moeten we wat doen met die plaat. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft.

wat contact. Hiro, even kijken. Hij is net weg, maar... Fijne uitzending, zegt hij. Ja, dank je. Ik heb genoten van uw show. Enter. Zo, dat staat erop. Hè? Nou, wat gaan we doen? Wat vergeet ik allemaal te vermelden? Helemaal niks, toch? De eerste plaat hebben we bedacht.

tegenstander? Dat, die weet ik eigenlijk niet. Daar moet ik even naar kijken nog. Oh ja, kom in de chat. Daar zit Boom 238, Jan, Moon, René, Robert B. Wimpy zit er ook en ik. Er zijn nog een hoop afwezigen en die komen er vanzelf wel bij, denk ik.

0: Daar zal ik zeker voor zorgen. Wow, yo, heb jij ook een augurk? Lekker joh, augurken. Augurkensap. Ik kan zo naast de knakworstvocht, mensen. Robert B, to be or not to be. Maar we zijn er. Ja, gewoon maar beginnen. Ik had zin om een Sade te doen met de Smooth Operator. En dan erachteraan gelijk maar een Alex Party doen met Saturday Night Party. Het is een weekend, joh. Maak het uit, joh.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.

0: draaien voor Carola. En dat gaat een hele andere kant op. Maar ja, ik had al verklapt dat we de Two Brothers in de Fourth Floor gingen doen. Dus dat gaat gewoon eerst gebeuren, hoor. En daarna dus de hele andere kant op, mensen. Want dat is Roy zo meteen.
1: Zo, dat gaat lekker weer. Ik zit hier te soppen met al die fantastische nummers.

Wat is dat lekker uit 97? De Two Brothers on the fourth floor. Dat ze ook op de derde verdieping zaten. Dus met z'n tweeën minimaal. En ja, de zus van Janine. Dat is Carola, dat weet iedereen natuurlijk. Die vraagt eerst aan Lisbeth List en Ramse Shaffi met Pastoralen. En zegt dan radicaal, nee, dat moet eigenlijk anders. Het is ook een andere kant op. Maar dan weer een andere uiterste. Ze heeft het over de Foo Fighters met The Pretenders. En die is dan speciaal voor de zus van Janine. Dat is Carola. Nee, geen Toyota.

Anderson. Ik moet altijd denken aan de Matrix, want daar zat Anderson natuurlijk in. Dat weet je vast nog wel. Surrender was dat. En Moon die had dat idee. Zag ik in de chat. En wat Tim Niehuis voor idee heeft. Dat is deze plaat So In Love van de Orchestral Manoeuvres in the Dark. Speciaal voor Marjan. Marjan, alles komt goed. Ook morgen en overmorgen.

zag haar voor het eerst bij vrienden. Daar, middenin, gewoon te stralen. Niet iemand die zich ophoefde te dringen. Je zag haar vanzelf tussen alle verhalen. En ergens tussen praten, lachen, een plaatje hier, een liedje daar, gebeurde iets wat niemand hoefde uit te leggen. Moon werd verliefd. Op Eitern. Klaar. Misschien niet vanaf het allereerste uur, maar toch zeker vanaf het tweede. En sindsdien hoort ze bij de club, alsof ze nooit iets anders deed. Vanuit Zwijndrecht, altijd in de buurt, soms aanwezig en soms een keertje niet. Maar ach, een echte fan verdwijnt niet zomaar. Die hoor je zelfs wanneer je haar niet ziet. Want Moon is er altijd met haar hart. En daarin draaien we gewoon mee. Maar andersom geldt precies hetzelfde. Ook bij ons krijgt Moon haar eigen plekje mee. Ze zet zich in voor andere mensen. Goede doelen draagt ze haast op haar handen. Altijd bezig om iets moois te geven. Om mensen dichter bij elkaar te laten landen. En inmiddels bestaan er zelfs lijstjes. Dat krijg je als je het serieus begint. Platen die zonder verdere discussie door Tim en Moon waardig worden bevind. Dus Moon, blijf vooral wie je bent. Met je warmte, je lach en je muziek. Want sommige luisteraars zijn meer dan luisteraars. Die maken Eitern juist uniek. En mocht je eens een avond niet luisteren, dan draaien we heus gewoon wel door. Maar ergens weten we allemaal, Moon hoort erbij.

vanmorgen iets over 8 uur. Toen schreef Marjan, wil je deze voor me draaien vanavond? Zo'n gaaf nummer. En ze heeft het over Agda en de Munnik met Het regent zonder stralen. Ja, natuurlijk ga ik die draaien. En dan nu. Marjan. Speciaal voor jou en voor de rest natuurlijk ook.

uit 1999. Ja, zelfs dat zijn vervlogen tijden tegenwoordig, hè? Het is tijd voor een iTunes edit. Chaka Khan.

Carlisle met Leave a Light On. En toen dacht ik ook van, ja, daar maak ik een dubbellikken van. Want ik heb er nog eentje, die is parenplaat geweest in 2022. Vind ik er wel bij passen. Doe ik er achteraan. Maar voor deze, bedankt, Boom.

0: 40. Omdat het nooit de top 40 heeft gered. Het stond hoogstens in de tipraden. Deze Belinda Carlisle met Live Your Life Be Free uit 1991. En ik weet nog dat ik toen... ik had toen een soort een promootje gemaakt voor 2022. En dat klonk ongeveer zo. Even kijken, moet ik dan deze aanzetten? Ik denk het wel, hè.
1: Parelplaten. We hebben ze allemaal opgespaard. Alle 52 parels op een rij.

rol rond met een god in het midden. Ja, ik neem het even over, want Tim die is naar bed gegaan. Die zegt, ik laat lekker de boel. Neem jij maar lekker even over, joh. Ja, vind ik leuk. Ik kan ook wel wat. En ik ga gewoon lekker even door met deze Dracon Stij. Din Tai.

is uit 1994, mensen. Ja, Atlantic Ocean met de Waterfall. Dan kom zomaar naar beneden zetten. Voor je het weet heb je er erg in. En dan ben je het al te laat. Dan weet je het wel.

sorry. Leuk dat je er ook bij bent. Het is hartstikke feest, jongen. Je komt net op tijd. Of eigenlijk al een beetje te laat. Maar je bent er.

wintermaanden. De teringkou. Vette oliebollen met poedersuiker. Gezellige kersttakkenzooi in je huis. En natuurlijk eiturnradio aan.

bracht het nummer uit in 2014 als tweede single van haar album Sounds of a Woman. Het nummer werd geschreven door Kajsa en Rami Samir Afunu, die de productie ook verzorgde. In het Verenigd Koninkrijk bereikte de single nummer 4. In Nederland stond het het stond eigenlijk maar gewoon 6 weken in de tipparade. Dat is alles voor deze plaat. René zegt, heb je nog tijd voor Love Machine van Supermax? En dan zeg ik, ja, weet je, dat nummer doet 9 minuten, man. Ik kan een korte versie draaien. Maar nee, ik doe gewoon de lange. Want ik ben de tovenaar, zoals René zegt. Dus alles kan, hè. Alles past.

Dat is even genieten, ja. Ik ben het met je eens. Even een beetje de rust erin, hè, ja. Ja, ik ook voor jou, schat.

kan je wel stellen, ja. Dat zegt ook Moon. The Tubes don't want to wait anymore. Het was ook een oud parelplaat trouwens. In 2022 kwam die langs in week 3. Want dat ding deed niks, hè, in de top 40. Nee, het redde die niet helemaal niet, joh. Het kwam in de tipraden binnen. En daar kwam het binnen op 3. Als hoogste. Dat. Klik.

0: Dus
1: ja, we moeten het gewoon doen, hè.
2: Wij zijn wat jij hoort.
1: Dat klopt.
2: Dit is iTurn Radio.
1: Zeker wel. Ja, dus René gaf het me door. En die zei, ja, weet je wat een goed idee is? Dat is I Love Your Smile van Shanice.
2: iTurn Radio.
1: Ben ik het mee eens?
2: Wij zijn wat jij hoort.
1: Hey, tot volgende week. Dan ben ik er weer. Alhoewel, ik ben op vakantie. Doei. Ja, misschien dat Haagse Harry me even over kan nemen. 2 weken lang. Ha. Ja, dat hoort je nou ook voor het eerst.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Dance the 90s.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.